0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is de flitschijf van deze week.
2: Nick Schiel.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Deze ochtend schijnt de zon al meteen volop. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag is het zonnig bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland. En er waait een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Vanavond is het overal helder. In de nacht krijgen we hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden. En in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 25 september. Op 25 september 1956 wordt de eerste transatlantische telefoonkabel officieel in gebruik genomen tussen Europa en Noord-Amerika. De kabel maakt rechtstreeks telefoneren tussen beide continenten veel sneller en betrouwbaarder. Voor het eerst kunnen duizenden telefoongesprekken via een vaste verbinding over de oceaan worden gevoerd. Het is een belangrijke stap richting de wereldwijde communicatie zoals we die nu kennen. Op 25 september 1957 worden 9 zwarte leerlingen onder bescherming van Amerikaanse militairen naar Central High School in Little Rock gebracht. De zogenaamde Little Rock 9 krijgen te maken met enorme weerstand van voorstanders van rassenscheiding. De inzet van de 101 Airborne Division maakt duidelijk dat de federale regering de integratie van scholen daadwerkelijk wil afdwingen. De gebeurtenis wordt een iconisch moment uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op 25 september 1962 wordt de nieuwe Algerijnse Republiek officieel uitgeroepen, kort nadat het land onafhankelijk is geworden van Frankrijk. De onafhankelijkheid volgt op een lange en bloedige oorlog die aan honderdduizenden slachtoffers het leven heeft gekost. Ferhat Abbas wordt voorzitter van de voorlopige nationale vergadering en Ahmed Ben Bella wordt de eerste premier. Algerije begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk als zelfstandige staat. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en rapper Will Smith, zanger en songwriter Teddy Swims, zanger Sugaro, zanger en songwriter Rudiger Schulz. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

the curtain.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jet

0: Ze hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is de flitschijf van deze week.
5: Nick Schilder.

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Deze ochtend schijnt de zon al meteen volop. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag is het zonnig bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland. En er waait een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Vanavond is het overal helder. In de nacht krijgen we hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden. En in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 25 september. Op 25 september 1956 wordt de eerste transatlantische telefoonkabel officieel in gebruik genomen tussen Europa en Noord-Amerika. De kabel maakt rechtstreeks telefoneren tussen beide continenten veel sneller en betrouwbaarder. Voor het eerst kunnen duizenden telefoongesprekken via een vaste verbinding over de oceaan worden gevoerd. Het is een belangrijke stap richting de wereldwijde communicatie zoals we die nu kennen. Op 25 september 1957 worden 9 zwarte leerlingen onder bescherming van Amerikaanse militairen naar Central High School in Little Rock gebracht. De zogenaamde Little Rock Nine krijgen te maken met enorme weerstand van voorstanders van rassenscheiding. De inzet van de 101 Airborne Division maakt duidelijk dat de federale regering de integratie van scholen daadwerkelijk wil afdwingen. De gebeurtenis wordt een iconisch moment uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op 25 september 1962 wordt de nieuwe Algerijnse Republiek officieel uitgeroepen, kort nadat het land onafhankelijk is geworden van Frankrijk. De onafhankelijkheid volgt op een lange en bloedige oorlog die aan honderdduizenden slachtoffers het leven heeft gekost. Ferhat Abbas wordt voorzitter van de voorlopige Nationale Vergadering en Ahmed Ben Bella wordt de eerste premier. Algerije begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk als zelfstandige staat. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en rapper Will Smith, zanger en songwriter Teddy Swims, zanger Sugaro, zanger en songwriter Rudiger Schulz. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het

0: onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hoi, ik ben Nadine Koren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Kant Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

is tijd voor het allerleukste moment van de dag. De file top 3. De aanleiding is meestal niet zo leuk, want het gaat altijd om mensen die in de file staan. En vandaag gaan we luisteren naar de top 3 van Saskia de Jong. Zij heeft ons een bericht gestuurd waarin mij duidelijk is geworden dat ze regelmatig stilstaat op de A2 bij Zaltbommel. Ook daar is het regelmatig krent, zoals mijn moeder dat altijd zou zeggen. En de top 3, hij lief er niet om. Leuke platen. Nummer 3, laten we snel gaan starten. Hier is Womack & Womack en Teardrops. File top 3.

De file top 3 vandaag is van Saskia de Jong. Ze schreef ons dat ze regelmatig stilstaat op de A2 bij Zaltbommel. En we draaiden nummer 3. Womack en Womack, Teardrops. En zojuist Alles kan een mens gelukkig maken van René Froger. En daarmee is het tijd geworden voor de nummer 1 in haar top 3. Master KG featuring Nomkebo.

0: Master KG featuring name Kobo, Nom Kebo, Jerusalem. Leuke plaat. Ik moest er wel weer even aan wennen om deze weer te horen. Daarvoor René Froger, alles kan een mens gelukkig maken. En Womack en Womack hoorde je ook nog voorbij komen met Teardrops. En daarmee is een einde gekomen aan de top 3 van Saskia de Jong, de file top 3. Zij staat regelmatig stil op de A2 bij Zaltbommel. Saskia, ik hoop dat we een hart onder je riem hebben kunnen steken hiermee. Mocht jij trouwens jouw top 3 op de radio willen horen, dat kan. Stuur ons de titels en de uitvoerende artiesten in een lijstje. En zet er ook even bij op welke weg dat je altijd stilstaat. Dan hebben we die informatie ook compleet. Naar het WhatsApp-nummer 06 44 43 77 99. Of naar ons e-mailadres flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Het is vandaag zonnig en het blijft de hele dag droog. Door een matige zuidelijke wind die warme lucht aanvoert, wordt het vanmiddag zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland. Vanavond is het overal helder en in de nacht krijgen we hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait dan naar het noorden en trekt aan tot vrij krachtig aan zee. Morgen, zaterdag, begint met flinke zonnige periode, maar kan er ook wat regen vallen. Morgenmiddag blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind komt zaterdagmiddag uit het noordwesten. Zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met temperaturen tot 23 graden in het zuiden en 's nachts kans op mist. Later komende week zomers weer met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. We maken dan ook kans op een bui, al dan niet met onweer. Wind staat er dan bijna niet. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 25 september. Op 25 september 1956 wordt de eerste transatlantische telefoonkabel officieel in gebruik genomen tussen Europa en Noord-Amerika. De kabel maakt rechtstreeks telefoneren tussen beide continenten veel sneller en betrouwbaarder. Voor het eerst kunnen duizenden telefoongesprekken via een vaste verbinding over de oceaan worden gevoerd. Het is een belangrijke stap richting de wereldwijde communicatie zoals we die nu kennen. Op 25 september 1957 worden 9 zwarte leerlingen onder bescherming van Amerikaanse militairen naar Central High School in Little Rock gebracht. De zogenaamde Little Rock Nine krijgen te maken met enorme weerstand van voorstanders van rassenscheiding. De inzet van de 101 Airborne Division maakt duidelijk dat de federale regering de integratie van scholen daadwerkelijk wil afdwingen. De gebeurtenis wordt een iconisch moment uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op 25 september 1962 wordt de nieuwe Algerijnse Republiek officieel uitgeroepen, kort nadat het land onafhankelijk is geworden van Frankrijk. De onafhankelijkheid volgt op een lange en bloedige oorlog die aan honderdduizenden slachtoffers het leven heeft gekost. Ferhat Abbas wordt voorzitter van de voorlopige Nationale Vergadering en Ahmed Ben Bella wordt de eerste premier. Algerije begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk als zelfstandige staat. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en rapper Will Smith, zanger en songwriter Teddy Swims, zanger Sugaro, zanger en songwriter Rudiger Schultz. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16... bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
6: Rivierenland Radio.
7: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: Flitschijf.
10: Dit is de Flitschijf

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
5: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio Info.
1: 100% Autolife keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100... en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Supremacy, het festival keert terug op zaterdag 26 september... Brabant Hallen in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstyle, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse rauw sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Hallen omgetoverd tot een exclusieve festivalomgeving, waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar Radical Redemption, Warface, Disturbed en Dual Damage. Er zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemd

0: verzorgingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Het weer, de hele dag zonnig en droog, met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook nog eens een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer file met een half uur vertraging. En er gebeurde er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor Baandrecht 8 kilometer file. De weg is vrij met een vertraging nog ruim een half uur.
7: Rivierenland Radio.
8: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de Jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de Jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
8: Ben je ondernemer?
9: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
8: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
9: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
10: Rivierenland Radio.
11: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 zorgt voor veel vertraging op de omrijroutes, zoals de A2, om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel bijna een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht, voor Geldermalsen 20 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda, voor Knoopend Klaverpolder duurt er ook 20 minuten langer over.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: schlafen gehen.
1: Rivierenland Radio Info.
2: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Criscos Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Dikke files in het zuiden van het land. En die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus het Hintam en Waardenburg 12 kilometer file rijden met 1,5 uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook 1,5 uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Tussen Maden en Hoijpolder in beide richtingen een kwartier oponthoud.
4: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Vanmiddag is het droog en volop zonnig met 20 tot 23 graden. In het zuiden zelfs 24. Er is wat hoge bewolking en er staat een relatief warme zuidelijke wind en die is zwak of matig. Vanavond blijft het helder en droog, maar het koelt snel af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan eerst wat lichte regen vallen, maar verder blijft het meest droog met 19 tot 23 graden. Zondag wordt het 20 tot 24 graden met een mix van wolken en zon. En zondagavond kan er in het westen een buitje vallen. Volgende week wordt het nog warmer. Lokaal krijgen we dan zelfs nog echt zomerse temperaturen met 25 tot 29 graden. Maar ook de kans op een regen- of onweersbui neemt dan weer toe. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio Headlines.
11: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke files op de omrijroutes van de afgesloten A27... zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. A16 is druk, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met 1/2 uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd ruim 1 kwartier.
13: Rivierenland Radio.
14: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
15: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
16: Is de flitschijf van deze week.
17: Nick Schilder.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Vraag nu jouw favoriete hit aan via ons WhatsApp-nummer. WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Supremacy, het festival keert terug op zaterdag 26 september Brabant Hallen in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstyle, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse rauwe sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Hallen omgetoverd tot een exclusieve festivalomgeving, waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar Radical Redemption, Warface, Disturb en Dual Damage. Dat zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 25 september. Op 25 september 1974 komt steeds duidelijker aan het licht dat CFK's, die onder meer in spuitbussen worden gebruikt, de ozonlaag kunnen aantasten. Dat nieuws zorgt er uiteindelijk voor dat er een enorme verandering in het gebruik van drijfgassen en koelmiddelen ontstaat. De ontdekking vormt een belangrijke stap naar internationale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Voor veel mensen is dit het begin van de herinnering aan het gat in de ozonlaag. Op 25 september 1992 lanceert de NASA de Mars Observer richting de rode planeet. De zonde moet onder meer het oppervlak, de atmosfeer en het klimaat van Mars bestuderen. Het ambitieuze project eindigt echter in een teleurstelling. In 1993 gaat het contact met de zonde verloren, nog voordat de missie succesvol kan worden afgerond. Het is een van de vroege voorbeelden van hoe moeilijk onderzoek op Mars is. Op 25 september 1996 stort een Dakota van de Dutch Dakota Association neer in de Waddenzee tijdens een terugvlucht van Texel naar Schiphol. Het toestel krijgt motorproblemen en verdwijnt kort daarna van de radar. Alle 32 inzittenden komen om het leven. De ramp behoort tot de ernstigste Nederlandse vliegrampen en wordt ook vandaag nog jaarlijks herdacht. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Melon Gafoori, rapper Benjamin Griffey, rapper Clifford Joseph Harris Jr. en muzikant John Fiddler. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27... Ik begin met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabine en Numansdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spiegeltentfestival keert ook weer terug op 9 en op 10 oktober in de Lingebos in Vuren. 2 dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen in de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. De optredens van Jonah Fraser, Afro Bros, Schmidtmeister en onder andere de Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de spiegeltentfestivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Vanaf Ter Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten.
4: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
5: Webhosting Telco.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Low Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma.

0: Direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een uur oponthoud. De andere kant op ook een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. Ook op de A16 de andere kant op tussen Knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de afrit Numansdorp is de vertraging drie kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook 25 minuten vertraging.
1: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
1: Is de flitsschijf van deze week.
9: Niks.

0: Vierenland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Het evenement staat volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Vraag nu jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-7799. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files. En dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd.
8: Ben je ondernemer?
13: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
8: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
13: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
14: Rivierenland Radio.
15: In mijn Rijnstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Telco. Web hosting Telco. Voor je web hosting, audio en video streaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
1: Web hosting Telco.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Alcees en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, een uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de Jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de Camper en Caravan Jaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de Jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht drie kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel een uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Nou, ik hoop op zijn minst dat de Rivierenland Radio jouw nummer 1 radiostation is. Say I'm your number 1, prinses hoorde je. Hey, wees welkom. Mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ben ik bij je met het programma Spitslicht. En om 6 uur is Erik Baxter weer altijd weer met de Weekend Vibes. En nu voor je de Culture Club.

It's a miracle. En zo hoorde de plaats van de Culture Club van 1984. Toen stonden ze heel hoog genoteerd in de Nederlandse hitparades. Over hitparades gesproken, we hebben een plaat uit de hitparade van dit moment. De Flitsende 50 natuurlijk, want die kun je morgen weer beluisteren hier op Rivierenland Radio. Tussen 4 en 7 uur. En de lijst die kun je nu al bekijken op de website van Flitsende 50, flitsende50.nl.

0: Het is zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland. En er waait een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Vanavond is het overal helder. In de nacht krijgen we hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden. En in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ze zingen niet meer samen, maar het is altijd nog wel even leuk om hun platen te draaien. Je hoorde Rosanne, dat is dan de single van Nick en Simon. En dit was uit eventjes kijken, 2008, als ik even heel goed kan kijken. 1979, daar gaan we nu naartoe. En dat doen we samen met Gloria Gaynor, want ze schreef, scoorde een hele grote hit met het nummer wat je nu hoort. En dat heet I Will Survive.

Feels Like Home, zingt Selmer Jeuf. Feels, dat is trouwens een oude flitsschijf. En een plaat dat je zou denken van nou, dat maakt wel ook kans om flitsschijf te worden, is de nieuwe single van Taylor Swift. Maar dat is al op zoveel stations een alarmschijf of wat dan ook, dat wij zeker volgende week een andere plaat gaan kiezen. Maar we gaan de plaat wel voor je draaien. De nieuwe Taylor Swift.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel, ook een uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen-op-Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht een uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook een half uur extra reistijd. Ook op N-wegen is de druk, onder andere op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg, 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Sint-Pieters Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Smaal, en dat is dan de zinger van de Nick Schilder samen met Brian V. En dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Eigenlijk afgelopen zondag al. En we blijven de plaats gewoon tot met aanstaande zondag draaien. En zondag om 7:15 maak ik dan weer de nieuwe schijf bekend.

0: Rijnland Radio Info.
1: Supremacy Festival keert terug op zaterdag 26 september Brabant Hallen in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstyle, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse rauw sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Hallen omgetoverd op een exclusieve festivalomgeving waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar Radical Redemption, Warface, Disturb en Dual Damage. Dat zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

It's a beautiful day. En dat is dan de single van Michael Bublé die je hoorde. Het is trouwens ook een hele mooie dag voor de Songfestival liefhebbers. Want van de week is het bekend geworden dat Nederland toch gewoon mee gaat doen met het Eurovisie Songfestival. Missen wel een artiest op tijd kunnen krijgen. Maar ik denk met zoveel talent in Nederland moet het toch gaan lukken. Ik heb even de drie meest succesvolle Songfestivals platen voor je uit de kast getrokken. En we beginnen met een nummer uit 2013. Hier is Anouk met Birds.

0: Bert van den Hoek deed mee in 2013 op het Eurovisie Songfestival. En omdat het zo succesvol was, ze haalde een 9e positie. Toen dacht Ilse van, nou, daar wil ik ook wel een keer gaan. En dat deed ze samen met Welen in 2014. En het was heel erg succesvol, want ze werden nummer 2. En Ilse ging nog eens een keer als begeleiding van Duncan Lawrence naar het Eurovisie Songfestival in 2019. En wat denk je? We werden nummer 1. We wonnen het Songfestival in 2019. We gaan nog een keer luisteren naar Duncan Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Duncan Lawrence wordt hier met Arcade de winnaar van 2019. En tot nu toe ons meest recente laatste succes op het Songfestival. En laten we hopen dat we dan in 2027 toch weer behoorlijk gaan scoren. We gaan nu naar 1988 toe. Dat doen we met Maxi Priest. En dan heeft een oude hit opgepoetst, Wild World.

Walt Hult van Maxi Priest uit 1988. En wij zenden eigenlijk uit voor een heel groot deel van Brabant. En als je in Brabant afscheid neemt, dan zeg je altijd houdoe. Nou, we hebben de nieuwe single van Sven Versteeg. En die heet niet houdoe, maar die heet Houdini. En die hoort op 5 uur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vice-hoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op zij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: We kijken nog even een beetje terug naar de zomer 1988. Toen scoorde Glenn Diggers een hele grote hit met de platen die ze juist hoorden. Nothing's gonna change my love for you.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan. En na 6 uur hebben we Erik Beksen die dan weer het programma Weekend Vibes doet. We hebben ook nog eens een keer Memories met Henry Steepman. En dan ben ik er samen met Jos van Dijk weer in Club 26. En dan sluit Kees Veerman de dag van vandaag weer af met Riverdance. En dan zijn we morgen vroeg om 8 uur alweer met Disjockeys present. Want we hebben een nieuwe Disjockey, Sandro. Die zal morgenochtend River Wake Up presenteren. En hij begint om 8 uur.

In 1979 kwam de plaat eigenlijk al uit, maar in 1980 was het een hele grote hit. Blondie hoorde je met Atomic, en het was een van de opvolgers, zeg maar, van Denise. En Heart of Gold, want dat was ook een hele grote hit voor Blondie. Nou, als ik even kijk naar de appgroepen hier van Rivierenland Radio, dan zie ik dat we weer met z'n allen kunnen stemmen op de nieuwe flitsschijf. Welke het zijn, dat mag ik niet verklappen, want dan wordt Roger wel ontzettend boos.

0: Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 25 september. Op 25 september 1974 komt steeds duidelijker aan het licht dat CFK's, die onder meer in spuitbussen worden gebruikt, de ozonlaag kunnen aantasten. Dat nieuws zorgt er uiteindelijk voor dat er een enorme verandering in het gebruik van drijfgassen en koelmiddelen ontstaat. De ontdekking vormt een belangrijke stap naar internationale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Voor veel mensen is dit het begin van de herinnering aan het gat in de ozonlaag. Op 25 september 1992 lanceert de NASA de Mars Observer richting de rode planeet. De sonde moet onder meer het oppervlak, de atmosfeer en het klimaat van Mars bestuderen. Het ambitieuze project eindigt echter in een teleurstelling. In 1993 gaat het contact met de sonde verloren, nog voordat de missie succesvol kan worden afgerond. Het is een van de vroege voorbeelden van hoe moeilijk onderzoek op Mars is. Op 25 september 1996 stort een Dakota van de Dutch Dakota Association neer in de Waddenzee tijdens een terugvlucht van Texel naar Schiphol. Het toestel krijgt motorproblemen en verdwijnt kort daarna van de radar. Alle 32 inzittenden komen om het leven. De ramp behoort tot de ernstigste Nederlandse vliegrampen en wordt ook vandaag nog jaarlijks herdacht. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Melon Gafoori, rapper Benjamin Griffey, rapper Clifford Joseph Harris Jr. en muzikant John Fiddler. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speelt.

I Need Some Help. En dat is dan de single van Post Malone uit, eventjes kijken, 2024. Dat is nog niet zo super lang geleden. Shakira, die staat hoog genoteerd. Afgelopen zaterdag stond ze nog nummer 1 met het nummer Die Die. Maar ze heeft alweer een nieuwe single uit. En dat doet ze weer niet alleen. Dat doet ze deze keer met Maluma. En het nummer heet Aqua.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP... nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2... Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur.

De Bee Gees hoorde je uit 1987 met You Win Again. In de jaren 70, 77 en 1978, toen waren ze heel erg populair met de film Saturday Night Fever. Je kent dan vast en zeker wel Night Fever, Staying Alive en nog vele andere hits uit die tijd. Een dame die door de jaren heen heel erg populair is en nog steeds muziek maakt, is Madonna. Dit is een nummer uit 1985, Into the Groove.

0: Rijnland Radio Info.
1: 100% Autolive keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens de 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Wake Me Up, Avicii hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan, ik ben bij je tot 6 uur. Het is heel erg druk op de Nederlandse wegen en zeker hier in Brabant. En dat komt omdat de A27 voor een deel is afgesloten. En dan moet het verkeer allemaal omrijden. En zeker de vrachtwagens die hebben al maandenlang al problemen met de A27 rondom de Merwedebrug. Even kijken naar de flitsende 50 van morgen. Ik ben benieuwd hoe hoog deze plaat zal gaan. Vorige week steek ze van 12 naar nummer 4. Ik heb het over Stella Lefty met Boston.

1992, toen stond hij op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. To Be With You, je hoorde Mr. Big. Nou, als ik even naar de klok kijk, dan zie ik dat het al bijna 6 uur is. En dat betekent dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Erik Baxter neemt zo dadelijk de uitzending van mij over. Ik zou zeggen dadelijk heel veel plezier met hem. Hij is nog niet in de studio, maar hij staat nog een beetje in de file. En hij komt meestal direct naar het nieuws binnengelopen. En dat gaat vandaag vast en zeker weer goed komen. Dus heel veel plezier met hem.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco. Telco. Telco.
3: Telco. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden, tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17... Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Never Alone hoorde je voorbij komen hier bij deze aflevering van de Weekend Vibes. Het is 6 uur geweest. Op deze 25e september zijn we aanbeland en we gaan het weekend in, dames en heren. En of dat fijn is of niet, we doen het lekker toch. Met onder andere Paul Young hier op Rivierenland Radio.
1: Tot 7 uur is dit Weekend Vibes.

met Paul Young. Hoorde je natuurlijk met Never. Time you go away. Het is je geraden, dames en heren, deze weekend vibes. We gaan dus kijken wat er allemaal te beleven valt in de regio. We kunnen allemaal op afgaan deze 25e, maar ook de 26e en de 27e september. We lopen tegen het einde aan van september. En volgende week hebben we 30 graden. Kun je nagaan. He, gezellig, joh. Leuk is dat. Maar eerst wat eventjes wat leuke tips. Wat kunnen we op afgaan? De Volvo-beurs zien ze bijvoorbeeld in Rosmalen. Gaat het allemaal plaatsvinden. En dit is allemaal morgen en overmorgen. Daar doen we allemaal alles op het gebied van de Volvo. Maar ook over auto's en klassiekers en dergelijke is daar allemaal terug te vinden. Dus je moet er zijn. Ja, zou ik zo zeggen. Verder is er nog het I'm Live. Het tweede deel van I'm Live, want dat is er ook nog. En het tweede deel is dit weekend. Want het Rosalon-deel op de 18e, 19e en de 20e september. En van 25 tot en met 26 september. Dat is dan allemaal weer vanavond. En morgen is er nog een deel van I'm Live, waar heel veel Nederlandstalige artiesten zijn. En kijk even goed in de pauze van het festival. Want dan kom je een heel bekend radiostation tegen. Ja, die daar heel groot in beeld komt staan. Ik heb er minstens een beeld van gezien. Dus dan kun je naar dit radio van luisteren. En dan weet je dat dit seizoen het is. In ieder geval, je kunt bij ergens staan. Verder hebben we nog Supremacy. Dat is ook nog. En dat gaat morgen plaatsvinden in Den Bosch. Supremacy is in de Brabant Hallen in Den Bosch. Hardcore, zoals Radical Redemption, komt daar voorbij. Warface en Disturbed. Dat zijn een aantal van die namen die uit die wereld komen. Dus het wordt een lekker hardcore feestje daar allemaal te doen. Dus in de Brabant Hallen in Den Bosch. Kijken we dadelijk nog voor meer leuke dingen die ik heb staan voor je. En dan zie ik onder andere daar nog wel leuke evenementen waar we ook even op af kunnen gaan. Ik zie onder andere daar de feestkroeg. En dat heel zelf is al geweest trouwens. Nou goed, dat allemaal dus dadelijk nog even een blokje met wat leuke dingetjes misschien. Ja, ja.

ongetwijfeld niet kennende, maar wel een lekkere plaat vind ik dit. Ik weet niet waarom, er zit een hele foute tint in. Ik weet niet, zo'n 70s disco soundje. Hij was van de Saturday Night Band en het heette Come On Dance, Dance, Dance. Laten we dat ook doen in dit weekend. Lekker dansen. En dat kun je doen onder andere bij een aantal leuke uitgaansgelegenheden waar je naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld de feestkroeg XXL is allemaal te doen. Waar moet je daarvoor zijn? Daar moet je zijn voor in Antwerpen. Ga er allemaal plaatsvinden. Feestkroeg XXL met heel veel leuke artiesten en dergelijke. Wordt om er eens genoeg te beleven allemaal, hè? Dat dacht ik wel. Olivia, die nu? Man I Need Here.

Paula Abdul. Straight up. Het vingerwerk op deze vrijdagavond, die moeten we ook een beetje goed starten, dacht ik zo. Tussen 6 en 7, trouwens moeten we even nog Rob bedanken trouwens. Ik heb dat al lang moeten doen eigenlijk, maar bij deze bedankt nog voor 4-6 hier bij Rivierenland Radio. Maar we hebben nog zoveel leuke programma's trouwens voor dit weekend ook weer. Dus misschien dat we er straks even doorheen lopen, wat allemaal te beleven valt hier. Via de vernieuwde website rivierenlandradio.nl. Zo dadelijk hebben we ook nog wat nieuwtjes rondom de laatste files. Het zal weer een gigantische puinhoop zijn op de weg. Het is altijd op vrijdagmiddag op die A2 en zo. A59, ik kan erover meepraten, althans deels. Niet op vrijdagavond, want dan moet ik dit programma maken. Maar andere avonden kom ik er wel eens. En het is niet altijd fijn nu. Maar goed, we zitten weer in het najaar. We zitten met werkzaamheden op de A2. Het is een puinzooi, dus ja, dan kun je er weinig tegen doen. Het is eenmaal aansluiten in die rij af en toe. Hè. Kan niet anders. Maar goed, het wordt al mooi weer, zoals ik al zei, volgend weekend. En dan gaan we richting de 30 graden, dacht ik. Dus nou ja, wie weet. Join me now. Kessie, kenno. Laten we de zomer gewoon weer hervieren met elkaar.

0: Weekend Vibes. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei

0: spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur op onthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim drie kwartier verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp drie kwartier verdraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drune-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg een uur verdraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gielse en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

was hij de flitsschijf van vorig jaar. Dat was Talk To Me van Damiendo David. Tila en Nile Rodgers. En werd uitgeroepen tot flitsschijf vorig jaar, dus op 27 september. Dat zijn er maar 2 dagen na vandaag, maar dan een jaar eerder. Hè? Het is weer onze 85e flitsschijf bij Rivierenland Radio. En kreeg 469 punten destijds mee om aan dat verzoek te voldoen. Met de flitsschijf die we elke week draaien, van een jaar eerder. Dus

Dan kijken we altijd even terug naar een jaar eerder. En gaan we die gewoon draaien. We hebben straks nog wat leuke tips voor je. Waar je nog tickets voor kan winnen. Dat zijn tickets die je kunt winnen via uitgaanonline.com. En we gaan een beetje het seizoen in van de beurzen. Want we hebben natuurlijk heel veel festivals gehad afgelopen zomer. We gaan nu een beetje richting die beurzen in België en Nederland. En daar zul je dus nog steeds meer tickets voor kunnen gaan winnen. Welke dat allemaal zijn, hoor je zo dadelijk. We gaan eerst even nog een plaatje draaien uit ons eigen landje. Van deze goede man. Hij is van Jeroen van der Boom. Ik heb hem mooi gezien als pianist bij de Crazy Pianos. Lang geleden. Maar sindsdien is hij veel meer eigen werk. Hè? Jeroen van der Boom, jij bent zo. 2007 alweer.

Stel, je bent zo, dan ben je zo. Ja. Zo vertelde Jeroen van der Bom het ooit. En in die periode heeft hij meer platen gemaakt trouwens. Zou die best wel aardig gescoord hebben nog, hoor. Natuurlijk ook bij de toppers elk jaar aanwezig. Maar ja, nou, ook toch wel een, daarnaast ook wel een solo carrière opgebouwd in de loop van de tijd. Als pianist ook een beetje gaan zingen erbij. En dan kom je natuurlijk in het eind. Dat blijkt wel weer. Nou, we gaan eens even kijken naar wat tips waar je weer kaarten voor kan winnen. Doe in samenwerking met uitgaanonline.com. Dat is de website waar je eigenlijk altijd een beetje de laatste tickets kan winnen. Voor bijvoorbeeld beurzen die er nu veel zijn. Maar ook voor festivals of sportevenementen. Dat doe ik regelmatig tegenwoordig. Nou ja, wat zijn er nu voor tickets te winnen? Je kunt onder andere naar de Kampering Caravan Jaarbeurs toe. Daar kun je kaarten voor winnen in Utrecht. De Jaarbeurs in Utrecht gaat volgende week plaatsvinden van 30 september tot en met 4 oktober. Dat is eigenlijk al over een paar dagen, dus we gaan ze ook binnenkort al verloten. En die kaarten zijn te winnen dus voor de Kampering Caravan Jaarbeurs. Als je dus een beetje de laatste trends wil weten op dat gebied. Als je van erotiek houdt, moet je naar de Ero Expo in Antwerpen. We hebben elk jaar kaarten voor die verschillende versies in België. De Ero Expo Antwerpen is van 9 oktober tot en met 11 oktober in Antwerpen dus, in de Antwerpen Expo. Maar ook voor de editie in Hasselt gaan we kaarten weggeven, dus later dit jaar nog. Maar eerst is dus Antwerpen aan de beurt. Kaarten zijn daar te winnen. Hou je een beetje van turnen? Het WK turnen geven we ook tickets voor weg. Wereldkampioenschappen turnen zijn in Ahoy, Rotterdam. En dat gaat plaatsvinden van 17 oktober tot en met 25 oktober 2026 in Ahoy, Rotterdam. En in hetzelfde Ahoy komt ook een leuke autobeurs voorbij. En dat is al de auto 100% live beurs. Die gaat plaatsvinden van 31 oktober tot en met 1 november. Rotterdam Ahoy, alles op het gebied van auto's, nieuwe trends en dergelijke. Tot slot nog Jumping Indoor. Dat is een paardensportevenement van 5 november tot met 8 november. In Maastricht. In het MEC is het daar allemaal te beleven, dus daar kunnen we naartoe. Ja. Gaan wij terug de 80's opzoeken. 87, ABC, The Night You Murdered Love.

Wat dachten de heren van ABC? We pakken gewoon de eerste drie letters van het alfabet. A, B, C. En dat was dan weer waar de Nigel Burnett las. Yes, een minuutje of, wat zal het zijn? Ongeveer 10 minuten te gaan. Voor het 7 uur is, gaan wij nog onder andere deze draaien. Sandy Reveries en Freak 2009 alweer.

even naar de programmering te kijken van Rivierenland Radio. Ik zie een nieuwe naam. We beginnen al tegenwoordig op zaterdag en volgens mij ook op zondag allemaal 8 uur met Sandro Takke. Het heet de River Wake Up. Dat gooi je morgen dus ochtend hier bij Rivierenland Radio. En verder even, dan toch even die programmering doornemen voor dit weekend. Wie kan hem al verwachten natuurlijk. Nou, dat is dan nieuw, dat programma dus tussen 8 en 10. Leuk om al zo vroeg te starten. En dan hebben we René Huizinga. Die kennen natuurlijk wel René in de morgen. Die hoor je tussen 10 en 12. Dan is er een invaller voor de dame die normaal presenteert. Dat is Stefan Rosmalen van Roosmalen Lunchroom. Die is er dan morgen en zondag ook. En hebben we natuurlijk nog Jacco Haghoort. Muziekmasters 2-4. Die is er op, ook al op zaterdag en op zondag. Flitter de Vrijdag uiteraard met Rob de Vaan. Hoor je mij nog in de overzichten voorbij komen tussen 4 en 7. We hebben Memories met Henry Scheepman natuurlijk altijd. Van 7 tot 8 is dat weer. Ook vanavond is dat dadelijk na mijn programma. En Club 26 met Keesje Veerman komt ook natuurlijk voorbij van 8 tot 11 uur. En dan hebben we nog later vanavond River Dance met ook weer Rob. En dan zondag hebben we nog een aparte programma vanaf 4 uur. En dan hebben we ook weer Rob natuurlijk met daarin het Spitslicht. Kun je volgens mij weer die DAP radio winnen. En River Dance is er dan weer met Kees Veerman tussen 7 en 8. Adje Bouwman, oude Veronica man, AMBTT tussen 8 en 10. En we sluiten af met Joep Gerstjes, de politiek van Den Bosch. Staat weer te wachten met Sterrenwacht tot middernacht. En dan houden we het voor gezien. Gaan we lekker weer de non-stop programmering in vanaf maandag. Ik ga je een fijn weekend wensen, want dat is het bijna. Nou, het is weekend gewoon. Laten we daar weer even op houden. Een fijne vrijdagavond nog. Maak iets leuks van. En graag tot de volgende keer. Dat zal de volgende week weer zijn om 6 uur. Of je hoort me weer ergens tussendoor met de uittips van dit moment eigenlijk. Hè. Dat hier bij Rivierenland Radio. We gaan hem nog zien. Frank den Boom. En de eerste keer. Ik dacht, ja, het Songfestival, wat doen we mee als Nederland? We gaan volgend jaar weer meedoen. En hun hebben er ooit meegedaan. Dus kan je nagaan. Tot de volgende keer. En de eerste keer. Doei doei.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3:00 vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
8: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op zijn nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, dus sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de A59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten.
0: Rivierenland Radio. In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond en welkom bij Memories op Rivierenland Radio. We begonnen met Grace Jones en een bijzondere versie van La Vie en Rose uit 1977. Ik ben Henry Seepman en ik neem je mee tot 8 uur. We gaan verder naar 1984 met Nick Kershaw. Would It Be Good?
1: Tot 8 uur is dit Memories

Voor deze klassieker gaan we terug naar 1967. Geschreven door Gary Gruvin en Carol King. Met natuurlijk de geweldige stem van Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Okay.

Twee absolute grootheden samen op één plaat. In 1985 namen David Bowie en Mick Jagger deze Motown-klassieker op voor het goede doel Live Aid. Dancing in the Street. Okay.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd 90 kilometer file. Vooral nog lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht nog 50 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt de Empel. De andere kant op ook nog 50 minuten vertraging tussen Everdingen en Zaltbommel. Verder is het nog heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht nog altijd 40 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven-Arnhem ook nog 20 minuten vertraging tussen Os en knooppunt Bankhoef. A59 Den Bosch richting Zonzeel. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ook nog een kwartier extra reistijd.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: We gaan naar 1982. Errol Brown en Hot Chocolate. Met een plaat die in verschillende Europese landen een flinke hit werd. I started with a kiss.
1: It started with a kiss.

Jongens, zojuist Gloria Estefan en Get On Your Feet. En nu gaan we een flinke stap terug naar 1979. Geschreven en gezongen door Dennis DeYoung en uitgegroeid tot een bekende ballad van de Amerikaanse band Styx, Babe.

0: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van Memories. Ik ben Hendrik Zeeman. Bedankt voor het luisteren naar Rivierenland Radio. Graag tot een volgende Memories. Vanavond ook weer een mooie Club 26. Natuurlijk met Rob de Vaan. Ik wens je een fijn weekend en graag tot morgen.
1: En Jos komt ook als goed is.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog lange files. Dat komt door de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 20 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, 30 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Humansdorp, 1 kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, 10 minuten vertraging.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Brian Adams hoorde je met Run to You. En degene die net de studio is binnengerend.
1: Ja, het was even redden vanaf de bushalte. Dus ja, ik kom hier altijd 2 minuten voor de tijd binnen eigenlijk.
0: Nou, dat was nou geen 2 minuten voor
1: tijd. Nee, ja, dat kwam dat er een flinke file stond richting de studio. Dus wat dat betreft.
0: Ja, ik denk eerder dat het. Nou, hoe lang zou je nou binnen zijn? Een minuutje of 4?
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets. Het zal niet veel zijn. Dus,
1: maar vanuit de welkom weer bij Club 26 natuurlijk. Het allerbeste begin van je weekend.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Nou ja, inderdaad, tot 11 uur zijn we bij je met hele leuke muziek. We hebben nu de Taylor Swift single, maar we draaien dadelijk ook de nieuwe.

0: Taylor Swift natuurlijk. I knew it, I knew you.
1: Ja, leuke plaat. En deze plaat die zat in de flitsende 50 genoteerd. Maar de nieuwe single die is ook al uit. Wordt op heel veel stations wordt dat een schijf. Bij ons niet. Ik zit even te kijken naar de stemming. Ik mag dat van Roger Noord bekendmaken.
0: Wordt het niet de vliegende schijf dan?
1: Nee, het wordt niet de vliegende schijf bij ons. Niet. We gaan de plaat wel draaien natuurlijk. Dat gaan we dadelijk al doen. Hij staat niet op het lijstje. En we konden er niet op stemmen met z'n allen. Dus dat is...
0: Wat jammer zeg.
1: Ja, dat is pech voor de Taylor Swift fans, zullen we maar zeggen, hier op Rivierenland Radio.

0: Wel een beetje in Oosterse sfeer, je hoorde de Nobets en Yakalelo.
1: Ja, je vertrekt volgend weekend?
0: Nee, de dinsdag na volgend weekend.
1: Oh, dus je hebt nog een weekend, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou ja, dan. Maar goed, het is toch hartstikke leuk, zeg maar. Je gaat naar Turkije, dus
0: ja.
1: Daar zal het best wel redelijk weer zijn, denk ik. Dan.
0: Ja, zo rond 28, dus, ja, tussen 28, 30 graden zo gemiddeld, denk ik.
1: Ja, voor Turkije zal het toch wel hemelige temperaturen zijn, maar die is voor ons dan lekker zomers.
0: Voor ons is dat heerlijk, joh. Dat is gewoon een beetje nazomer. Maar ja, volgende week in Nederland wordt het ook 28 graden. Hè?
1: Ja, daarom. Dus ik hoef niet te vertrekken.
0: Nee,
1: ik kan gewoon in de achtertuin zitten.
0: Ja.
1: Dat scheelt ook behoorlijk.
0: Toch niet in je zwembroek, hè?
1: Nee.

0: Ja, dit is natuurlijk een heerlijke hit van Bonnie and Sunny. En ik ben echt een zonliefhebber, hoor.
1: Ja, je bent een zonliefhebber. Ik dacht dat je een Bonnie M liefhebber was, maar dat is dus niet.
0: Nou ja, ik vond het wel leuke muziek toen, maar... Ja, maar het zonnetje op mijn bolletje.
1: Nou ja, goed. Dan moet je nog even 10 dagen wachten, denk ik. Zoals ik dat even snel uitreken.
0: Ja, zoiets. Maar goed, het is ja, de 6e vertrek ik.
1: De 6e oktober.
0: Ja,
1: ja. Ja, dus
0: ja, begint op te schieten. Nou, maar ja, je weet het, met vakanties, je bent ook weer zo terug. Hè? Dus, wat dat,
1: ja, want hoe lang ga je?
0: Een dag of 12.
1: Oh, een dag of 12, ja. Nou goed. En dan nog één dag eraf voor het reizen heen en weer?
0: Ja, nou nee, die 12 dagen is compleet, hè, met reizen erbij, hè?
1: Ja, oké, okay, nou goed. Nou, dus,
0: Eigenlijk ben ik daar 10 dagen, om zo maar even te zeggen.
1: Oh ja. Ja. Dus, oh ja, een dag heen reizen en een dag terug reizen.
0: Ja, zoiets.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is om het leven gekomen. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de Merwedebrug is het nog steeds heel erg druk op de alternatieve routes via de A2 in beide richtingen. Richting Utrecht tussen Rosmalen en Geldermalsen een half uur vertraging. De andere kant op tussen Everdingen en Zaltbommel ook ruim een half uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Verder zijn er werkzaamheden in de Westerschelde-tunnel. Daardoor staat er file op de N62 Terneuzen-Borselen. Je staat daar ook ongeveer een half uur in de file.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
15: Dit is de Flitsgeist.

0: Straight ahead, je hoorde natuurlijk Cool in the Gang. Rob, wat zijn de plannen voor dit weekend?
1: Oh, nou, dat je dat aan mij vraagt, dat verbaast heel erg. Ja. Want we zijn morgen samen, zijn we in Vught.
0: Oh, hebben we een date dan?
1: Ja, dan een date met Frans Bouwweg, Emma Heesters, Jan Smit, zeg maar. Dus wij gaan ons best wel vermaken in Vught morgen.

0: Door het oog van de nacht, Jorden, natuurlijk Flair hier op Rivierenland Radio.
1: Ja, ik zat vandaag samen met Elena te eten. En ja. Wij aten een beetje laat, rond 7 uur. Dat is,
0: en wat stond er op het menu?
1: Wat hadden we ook alweer? Oh ja, shawarma met frietjes hadden we. Maar toen zei ik tegen haar al van... Nou, dat is een waarschijnlijk van de laatste keer dat wij samen eten... terwijl het nog een beetje buiten licht is. Want het werd al donker, dus ja... Toepasselijke platen door het oog van de nacht. Je hoort de plaats van Flair. En dit is Disco Bambino.

0: Rob, gaan we vanavond morgenavond ook dansen? Maar niet samen, hè?
1: Nee.
0: Dancing Without You, je hoorde natuurlijk Disco Bambino.
1: Ja, samen met Naal Rotjes en Sophie Ellis-Bexer. En ja. die kennen we nog wel van Murder on the Dancefloor.
0: Oké, ik ga even mogen dicht doen, hoor.
1: Ja. Ja. Jos, ik neem jou even terug in de tijd.
0: Ik zie me al lopen op het strand.
1: Ja, nou, het was toen de tijd een van jouw favoriete platen.
0: Ja, eigenlijk nog wel, hoor. Dus maar ja, inderdaad, die platen doen me gewoon denken. Je loopt op het strand. Het is zo'n beetje tegen zonsondergang. Het zand is gewoon nog lekker warm aan je voeten. En dan hoor je op een gegeven moment de zee ruizen. En dan hoor je deze fantastische plaat op de achtergrond. Hier is natuurlijk Keith Marshall. Het o zo mooie Only Crying.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco. Telco. Telco.
3: Telco. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Dance the Night, je hoorde Dua Lipa. En welkom terug bij Club 26.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
2: En daar hadden we Peter even voor, omdat hij even aan te kondigen. Ja, ja, inderdaad, tot 11 uur zijn we bij. We hebben hele leuke muziek voor je. We gaan straks ook nog de nieuwe single van Taylor Swift draaien. Maar nu gaan we naar een andere ster toe. Bruno Mars, On My Soul.

0: Oh my soul. Jos, die zit niet op te letten. Die, ik hoor dat hij iets anders aan heeft staan.
1: Ja, ik was even eventjes... ik ben mijn excuses en zo aan het voorbereiden. En, ik zat even naar een YouTube-filmpje te kijken, dus vandaar.
0: Ja, die horen we nog op de achtergrond. Dus over doof gesproken. De telefoon van jou die staat ook altijd loeihard, zeg maar.
1: Nou,
0: alsof je zelf doof bent.
1: Ja, ik wou bijna niet zeggen. De show moet bijna gesponsord worden door een of andere oor-audigen. Noemen ze dat toch, hè?
0: Ja, zoiets, ja. Ja,
1: ja. Ja, ik zal de namen niet noemen. Mm. Maar goed, dat kost natuurlijk ook geld. De Dirty Cash en The Avengers of Stevie V.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Love is the drug, you're natuurlijk Roxy Music met Brian Ferry. Heerlijke plaat weer.
1: Ja, jij gaat altijd, altijd, maar je gaat wel vaak naar concerten en festivals.
0: Ja.
1: En nou willen ze dus gaan doen, zeg maar, dat ze dat voor de jongeren, dat er een alcoholcontrole komt voordat je binnenkomt.
0: Staat die daar weer op? Ja, sorry hoor, maar...
1: Ja. Ja. Ja. Heb je dat al meegemaakt, was mijn vraag
0: nee,
1: eigenlijk.
0: Nee, nog niet, gelukkig niet. Nee, ja. Ik weet af en toe niet waar het hier naartoe moet gaan in dit, toch wel af en toe een beetje raar land.
1: Ja, nou goed, ze proberen dan op deze manier de jeugd te beschermen, want daar gaat het dan over. Maar ik denk dat dan de sfeer, en daar schreven ze ook in een artikel over, dat dan de sfeer wel heel anders wordt op zo'n festival.
0: Ja, ben nou eens even eerlijk. Ik denk dat de meeste mensen echt geen alcohol meer gebruiken, maar wel iets anders soorten gemiddeld tegenwoordig. Dus ja. Wat dat betreft, ja.
1: En dat kun je gewoon in een klein zakje meenemen.
0: Inderdaad.

0: Zo'n milieu was dat natuurlijk een feels like home.
1: Ja, Jos, hoe vaak ga jij nog in een restaurant eten?
0: In een restaurant? Ik ga meestal naar de frietent.
1: Naar de frietent, oh ja. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd.
0: Oh ja, vorige week zijn we nog in een restaurant geweest.
1: Nou ja.
0: Ja. Ja, het was een luxe frietent, laat het zo zeggen.
1: Ja, het was een luxe frietent, dus ja, vandaar dat het wel goed past, zeg maar, we gaan naar een frietent toe. Nou ja, goed, deze keer gaan we even dineren samen met Tom.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die in gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Bij de schietpartij kwam een medewerker van een gevangenis in Zaanstad om het leven. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: I'm yours, you're the Jason Mars.
1: Ja, leuke plaat om nog eens een keer terug te horen.
0: Ja, we waren net even veel te uitrekenen, maar na deze uitzending ben ik pas weer over 5 weken op de radio.
1: Oh, dus moet ik jou 5 weken missen. Dus ik ben benieuwd of dat wel allemaal gaat lukken, zeg maar.
0: Zal ik toch een keertje vanuit Turkije bellen tijdens de uitzending?
1: Oh ja, dat is misschien wel een heel leuk idee. Ja. Ja.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar ook gedaan, hè? Ja. Vanuit Griekenland.
1: Vanuit Griekenland. Een vakantiereport van Jos van Dijk over een weekje of 2.

0: Sienna Spiro, volgens mij is ze veel zwaarder check gerookt.
1: Nou, dat zou ze goed kunnen. En iemand die ook een mooie, zware stem heeft, dat is Teddy Swims. En hij staat nu op het ogenblik in de Flits in de 50 met Mr. Know-It-All. Maar hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja, en die gaan we nu draaien. En die heet The Perfect Man.

0: Kan echt niet. Volgens mij bestaan er alleen maar perfecte vrouwen, hoor, in mijn ogen. Je hoort de Teddy Swims, perfect man.
1: Nou, ik dacht dat ik de perfecte man was.
0: Breek met de bek niet open ervan.
1: Nee, ik zou het ook maar niet vragen aan Helena en mijn andere ex. Dus dat lijkt me ook niet even handig.
0: Het is maar goed dat we hier nog geen webcam hebben aanstaan. Dus,
1: Ja, zo is
0: het. Ja, misschien doen we het er wel in de toekomst, of niet?
1: En ja, wie weet.
0: Ja, dan kunnen ze genieten van het duo De Vaan en Van Dijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn hier natuurlijk niet alleen maar om te kletsen, maar ook gewoon lekker muziek te draaien, toch?
1: Ja, we hebben nou toch iets heel bijzonders voor je op de radio. Nou ja, zo super bijzonder is het ook niet. Het is in de 80 jaren was het heel erg gebruikelijk om een lange uitvoering op de markt te brengen.
0: Oh, hier maakt me nieuwsgierig.
1: Ja, en dat noemden ze dan een 12 inch. Dat was net zo groot als een langspeelplaat. Maar ja, wie weet tegenwoordig wat een langspeelplaat is. Dus ja, het wordt een beetje moeilijk om dat uit te leggen.
0: Je weet wat er met katten gebeurt die nieuwsgierig zijn. Hè? Curiosity killed the cat.

0: Jackie met It Was It Me. Het is bijna 9 uur, tijd voor de headlines. Oh, dus, ja, ik dacht even snel te wezen, maar ja, dat gaat niet altijd goed.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Goorlijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Oeh, dat was George Michael, I Want Your Sex.
1: Nou, ik denk niet dat iemand nog seks met hem wil, zeg maar. En anders is het wel heel erg ongezond.
0: Ja, wie weet waar die is nu. Misschien is dat wel de hele dag.
1: Ja, nou ja, goed. Hij is al een jaar of, nou, 5, 6 is hij al overleden. Dus dan,
0: Okay.
1: Ja, dus ik weet niet hoeveel er nog van over is.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
1: Maar goed, laten we het wat gezelliger houden. Een plaat die in 2008 al een grote hit was voor Ilse, is opnieuw uitgebracht en scoort opnieuw.

0: Deze plaat roept echt het verlangen bij me op. Naar zo'n heerlijke plaat. Verlangen.
1: Het is nou de hit van Clouseau, hè? Verlangen.
0: Oh, dat is al best, ja.
1: En Clouseau doet mee met de beste zangers. En Yves Berendsen ook. En vandaar dat hij die plaat
0: had. Oh, de beste zangers. Waar ze ongeveer 10 kratten bier leegzuipen. Voordat ze iets doen, eigenlijk.

0: En dat was natuurlijk Rolls Royce, Best Love. Dat was ook wel een van hun lekkere hits eigenlijk.
1: Ja, 1982 stond de plaat genoteerd in de hitparade. We hebben het al eerder beloofd. Taylor Swift die zat op dit moment ook genoteerd in de Frits in de 50... met haar I Knew You, I Knew It. Maar ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Die is vandaag uitgekomen. En we hebben die vandaag al een keer eerder gedraaid in het programma Spitslicht. En we hebben beloofd dat we hem nog een keer zouden draaien. Taylor Swift dus met haar nieuwe single... Patience Zero.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Is de flitsgeest.

0: Smile, dat was natuurlijk Nick Schilder en Brian V. Ja. Heerlijke plaat, vind ik.
1: Ja, lach eventjes, dan maken we even een foto van je. Jos zit helemaal breed, hè? Maar ik ben de camera vergeten, dus...
0: Dat is wel goed ook.
1: Nou ja, een foto van ons staat toch op de site. Of van jou en van mij staat er een foto op de site. Als ik hier ga kijken naar de site, zeg maar, dan zie ik staan Club 26. Wordt gedaan door Jos van Dijk. Dan vraag ik me af, waar ben ik dan gebleven?
0: Ik zou het niet weten. Ja. Ik weet het echt niet, maar goed. Zullen we maar weer een leuk plaatje daar hier?

0: Dit waren de Tambourines, High Under the Moon. Alleen ik denk dat de tekstschrijver op de laatste een beetje zijn inspiratie kwijt was.
1: Want... ja, dus in plaats van dat. Nee, van la la la, wat heel veel artiesten doen.
0: Dus,
1: ja, zoiets dergelijks, ja. Nou ja,
0: hey, nou ook iets moois.
1: Ja, ik wou zeggen, een man die zeker heel veel inspiratie heeft gehad qua teksten. Samen met zijn toenmalige vriend Henk Temming. Niet dat ze dan partners van elkaar waren. Ja, ze waren wel partners in het goede doel. Want dan hebben we het nu over Henk Westbroek. Hij was behalve zanger natuurlijk ook DJ en politicus. Maar we laten hem nu een keer zingen. Zelfs je naam is mooi.

0: Break Your Heart, dat was natuurlijk Doja Beringer.
1: Ja, een van de liefste. Het is toch nog een jonge vrouw, hè, maar toch? Dus
0: ja,
1: een,
0: ja, ja,
1: ja. Nou, ik moet zeggen dat de hele familie, zeg maar, vind ik wel heel erg sympathiek.
0: Ja, leuk.
1: Ook vader en moeder, zeg maar.
0: Ja, hoe lang is het geleden, de optreden in België?
1: Wanneer waren we daar zo toch? In,
0: was het ergens in mei of...
1: Nee, in augustus was dat.
0: Augustus, ja.
1: Augustus. En ze is ook nog eens een keer hier in de studio geweest. Precies een week van tevoren, voordat ze flitschijf is geweest. Want het is een oude flitschijf die we zojuist hoorden.

0: En dat was Jazoo natuurlijk en Don't Go. Nou ja, ik ga toch echt hoor.
1: Ja.
0: Ja, luisteraars, tot over een enkele week. Ik ga heerlijk op vakantie. Dus, en geniet in de tussentijd natuurlijk van Rivierenland Radio. Hè?
1: Ja, en je kunt tijdens de vakantie in Turkije kun je ons ook ontvangen via je app. Dus dat moet
0: lukken.
1: Ja, dat komt
0: helemaal goed. En ik laat nog even iets van me horen tijdens de uitzending. Dus dan komt het helemaal goed. Hè?
1: Dat komt helemaal goed. Nou goed, in ieder geval alvast een fijne vakantie.
0: Dank je.
1: En tot over twee weken dan vanuit Turkije.
0: Dat is goed. Groetjes.
1: En we hebben nog één plaat voor je klaar liggen. Ik zou dadelijk zeggen, heel veel plezier natuurlijk met Kees Veerman, die het programma Riverdance doet. Hij zit er tot 12 uur, maar Riverdance gaat door tot 2 uur vannacht. En zeker de moeite waard om morgen vroeg om 8 uur de radio aan te zetten hier zo op Rivierenland Radio. Want Sandro Takker, die zul je voortaan elke weekend horen tussen 8 en 10 uur met River Wake-up. Nou, ik denk dat ik dan lekker in mijn beetje ga luisteren. Ik zou zeggen, Sandro, morgen heel veel succes. Ja.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

Ja, het begon allemaal in 1966 bij Eddie Floyd op het Stax label. Pure soul uit de 60s. Maar ruim 10 jaar later kreeg het nummer een compleet nieuw jasje. Want Amy Stewart maakte er in 1979 die grote glimmende disco hit van. En precies die versie hoor je hier in Riverdance. Amy Stewart en Knock on Wood. Goedenavond, we proberen weer een uurtje de vloertjes op de vloer te krijgen met dansbare muziek. Dit is Riverdance.

Ja, zo is dat Eurodance zoals het hoort, hè. Pompen de beat en een vrolijke vibe, de Fun Factory en Take Your Chance uit 94. Dan nu iconische disco, herkenbaar vanaf de eerste seconde.

Soul Disco met een glimlach en een perfecte feel-good. The Emotions and Best of My Love. Dan nu Britse funk disco, strak en dansbaar van Phil Fearon en Galaxy. Dancing Tide.

0: Nou, dat was Baltimora uit 1985. Een echte Italiaanse productie die de hele wereld veroverde met Tarzan Boy. De typische Italo's disco sound hoor je meteen terug. Licht, vrolijk en altijd goed voor beweging. Riverdance gaat gewoon door, dus blijf erbij. We houden de dansvloer warm. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
9: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

remixversie hield eind jaren 80 en begin 90 de clubs wereldwijd in beweging. En we gaan verder met Riverdance. Welkom terug met een mix van club, dance en een vleugje soul. En muziek van eigen bodem tot internationale floorfills. Alles komt voorbij. Deze Timeless nu, of tegenwoordig, gaan ze door onder de naam Neil Timeless. Maar dit is nog uit 1994. Toen heette ze.

Always There, Acid Jazz en Dance in 1. Een klassieker die eigenlijk nooit verveelt van Jocelyn Brown. En ze deed het samen met Incognito. En dan nu, lekkere Eurodance energie zoals alleen hij dat kon brengen. En dan hij, dat is Hathaway. En we hebben het over Yeah.

0: soulpop die nog steeds recht overeind staat. Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. Ja, ja. En straks na het nieuws hebben we natuurlijk nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Heel veel lekkere muziek. Wat mij betreft graag tot de volgende keer bij Riverdance.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.